0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse

0: En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden.

0: En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is 3e geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB op de A12

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mens en relatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden 2 mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. 4 mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het AP-nieuws.
19: Het is zomer in Twente.
20: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
19: Hier komt Twente samen.
20: Dankjewel
19: dat ook jij erbij bent.
20: Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Dan en Shay en Justin Bieber en 10.000 Hours.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom. Dit is wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Ook vanochtend gaan we weer kijken. Luisteren naar de meest opvallende fragmenten uit ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we voor deze zondag, deze 19e juli op de kalender.
1: Vandaag de dag dat.
0: Eerst even wat zaken uit de historie. Historie, hè? Historie.

0: Ja, goed. Vandaag in 1900 werd de eerste Franse metrolijn in Parijs geopend. Die verbond Porte de Vicence met Porte Maillot. Het is maar even dat je het weet. Ja, dit historische moment markeerde de start van een uitgebreid en efficiënt metronetwerk. Nou ja, tegenwoordig is het Parijse metrostelsel een van de drukste ter wereld. Dagelijks worden de miljoenen passagiers vervoerd. Het succes van deze eerste lijn legde de basis voor de moderne en uitgebreide infrastructuur die de stad nu bedient. Hè? Ja, opening vandaag in 1900. De eerste metrolijn in Parijs.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1970 de Belgische wielrenner Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk wint. Tweede wordt, hoe kan het ook anders, in die tijd voor de oudere luisteraar zeer bekend. Zeer herkenbaar. Joop Zoetemelk voor het nummertje 2. Eddy Merckx, bijgenaamd de Kannibaal, wordt algemeen beschouwd als een van de grootste wielrenners aller tijden. Zijn overwinning in de Tour van 1970 verstuikte zijn legendarische status in de wielersport. Ja, het zijn maar wat dingen waar je wel eens je voordeel mee zou kunnen doen vandaag. Hè? Op deze 19.

0: hedendaagse hit. Magnetic van de Bauza. En daarvoor Alpha Feel uit de jaren 80. En Big in Japan. De Twentse ochtendshow met nu alweer. Ja, het gaat snel mensen. Het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: 750 jaar Denenkamp komt eraan. Daar hoorde vroeger ook een station bij. Ik weet niet of dat 750 jaar geleden was, want toen reden er nog geen treinen. Maar het heeft wel gestaan en staat er nog steeds. En nu geen rails meer, maar wel Patrick Heining. Goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
2: En jij dacht van, dat gaan we aanpakken.
3: Oh, dit was wel een van de projecten waarvan ik dacht, die wil ik nog eens een keer afmaken. En ik dacht, nou is de mooie gelegenheid. Dus vandaar dat wij dachten van, hey, ik kan hem wel eens in module in miniatuur gaan bouwen.
2: Ja, maar daar was je al mee bezig dan?
3: Ja, ik had hem eigenlijk al voorbereid.
2: Oké.
3: Dus, maar het kost nogal werk, dus er moet een keer een moment zijn dat je zegt, nou gaat hij ervoor.
2: Ja.
3: En dat is nu.
2: Ja, heel groot is hij en dat soort dingen.
3: Die hebben we gepland. We hebben op schaal 1,87 meter. Dus hij is gepland, zeg maar. En ik denk dat hij maximaal 1,03 meter wordt. Het station was niet... Het was een zogenaamd kopstation. Dus je kon er alleen maar in en uit aan één kant. En daarna stopt het. En dat was inderdaad de plek waar nou zo'n beetje Concordia staat. Dan zal het ongeveer gestopt zijn. En als je daar een schaal berekent, dan kom je maximaal 3 meter uit.
2: Oké. Dus. Toch altijd uniek weer, al die oude spoorwegen die Twente ook heeft gehad overal. Ze zijn allemaal opgegeven. Achteraf jammer, want we hadden er een mini-metro van kunnen maken. Ik noem maar wat voor flauwekul. Meestal zijn nu fietspaden. Ja. En al die gebouwen die zijn ook her en der. Ja, of ze staan er nog of ze zijn helemaal verdwenen. Ook ongelooflijk, hè?
3: Ik moet je corrigeren. Het was geen. Het was een tramweg. Eigenlijk was het een trammaatschappij.
2: Ja, die liep door naar Nottingham in mijn hoofd.
3: Nee, dat was ooit wel de bedoeling, maar de stad Nottingham had geen geld.
2: Oh.
3: Dus toen is het steeds niet doorgegaan. Vandaar meteen dat het gestopt is, maar het was eigenlijk een tram. En de tram die mag maximaal 30 km per uur rijden.
2: Ja.
3: Dus dat had wel gewoon normale spoorbreedte. Maar gezien de beveiliging en gezien het aantal vervoer wat er plaatsvond, werd het gekwalificeerd als tram.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus het is... Het is eigenlijk, terwijl het gewoon trein was, hoor, langs hoor, zijn, maar...
2: Hij reed wat langzaam.
3: Voor de beveiliging was... Ja, hij reed wat langzaam, maar dat was ook verstandig, dus...
2: maar toch jammer dat hij weg is,
3: niet,
2: zeg.
3: Hey, ja, mensen hielden er niet echt rekening mee.
2: Nee, maar het was hartstikke leuk als hij er nu nog gelegen had, wat dat betreft, toch?
3: Het zou een toeristische trekpleister van wereldformaat zijn geweest.
2: Dat weet ik zeker. Hey, hoe ver ben je er al mee? Hoe lang gaat het nog duren? Want het kost heel veel tijd als je dit allemaal tot in details wilt regelen.
3: Station is klaar, dus dat is het belangrijkste. Het was al een tijdje klaar. En spoorplan, dat is Big Noam bouwen. Dus ik denk, ja, ik hoop dat we net voor tijd klaar zijn. Dus ik moet af en toe nog een beetje werk verrichten om geld te verdienen.
2: Ook nog,
3: dus,
2: verdorie.
3: Ik kan alleen maar trains bouwen. Dan komt er weinig op de baan te staan.
2: Ja, dan krijgen we Maduro Dam in Denenkamp. Kan natuurlijk ook, hè?
3: Nou, dat zou nog kunnen. Dat zou ook mooi zijn trouwens.
2: Ja, maar heel gaaf.
3: Goed, het is wel een bijzonder stukje historie van Denenkamp. Een hele korte bluwtijd.
2: Ja.
3: Dat is ook apart. Ik denk jaren 20 dat ze gerendeerd hebben. Dat is gewoon een verliesgevend verhaal.
2: Ja, dat geloof ik graag. Hey, wanneer gaat het en waar gaat het dan tentoongesteld worden? Hoe ga je dat? Is daar al over nagedacht?
3: Nee. Daar is al niet over nagedacht. Maar daar gaan ze vast een plekje voor vrijmaken voor mij. Ik denk misschien op het creatief plein en zo. Ik geloof dat een plein creatief komt. Dus we gaan het beleven.
2: Oké. Nou,
3: en dan willen we het ook wel blijven dat het in Denenkamp blijft.
2: Ja, nee, uiteraard. Dat begrijp ik. Blijft het hierbij of ben je stiekem bezig met nog wel mooie dingen? Want één keer, ik weet hoe het gaat hoor, met treintjes en toestanden. Hè? Als je er één keer mee besmet bent...
3: Ja, dat is, het is een vreemde hobby wat dat betreft, dat klopt. Nee, ik bouw al jaren aan een station onderin Zoland. En dat is wel 10 meter.
2: Oké. Okay.
3: Dat bouw ik al jaren. Ja, dan moet ik af en toe kijken hoe het is. En,
2: in Zoland zelf?
3: Nee, hier staat gewoon de kelder in de
2: Oké. Okay. Ja. Maar je moet wel even kijken.

0: uit de 90er jaren. Jazeker, ook die draaien we hier op jouw keuze in Twente aan. Volk en Don't Let Go in de Twentse Ochtendshow, waar het zo dadelijk weer tijd is voor een fragment. Nu eerst het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Bij een aanrijding op de Deurningenstraat in Enschede is gistermiddag een scooterbestuurder gewond geraakt. De scooter kwam in botsing met een personenauto waarna de bestuurder ten val kwam. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel toch naar het ziekenhuis doorgebracht. Zowel de scooter als de auto raakten beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voetbalclub SV Enter moet komend seizoen noodgedwongen ook op de zaterdag gaan voetballen. De club is na de promotie ingedeeld in een competitie met 8 zaterdag- en 6 zondagsclubs. En dat betekent dat Enter 13 wedstrijden op zaterdag en 13 op zondag speelt. Voorzitter Jos van Otter noemt de indeling beroerd. Volgens hem komt dat doordat veel clubs in deze regio de afgelopen jaren zijn overgestapt naar het zaterdagvoetbal. Wel ziet hij ook een voordeel. Enter treft komend seizoen aantrekkelijke tegenstanders, zoals Den Ham, DOS 37 en Sparta in Enschede. En dan heb ik nog het weer voor Twente voor je. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. Daarbij staat dan een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes in de Twentse Ochtendshow. En daarvoor uit dezelfde periode een beetje. Shania Easton en 925. Dit is Twente wordt wakker. Zo dadelijk weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst.

0: De Drents Ochtendshow met muziek van Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Twente wordt wakker. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Wij gaan richting Esther Schotman. Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je bent er al vroeg bij. Nog niet aan het spelen, toch? Hè?
3: Nee. Ik ga bijna met mijn hond wandelen. Dan is het nog een beetje fris buiten.
2: Fris?
3: Ja, het is nu nog lekker buiten.
2: Ja, op die wijze. Ja, op die manier fris. Wat zeg ik dan?
3: Wat dacht jij dan?
2: Ja, jasje aan en zo.
3: Oh, nee. Meer zeg maar, het wordt straks al zo weer zo warm. En dan loopt de hond de hele tijd te hijgen. Nu is het nog lekker.
2: Oké. Zeg, er is weer een weekend met allerlei dingen. Jullie blijven maar bezig, hè, met mooie optredens.
3: Ja, in de zomer hebben we altijd de zomergasten. Hè? Dus dan hebben we één keer in twee weken komt er een gast bij je die. Of ik doe iets met andere mensen. Dus dat zijn dan ook gasten. Dus ja, het is weer zover zondag.
2: Ja, wat gaat er zondag gebeuren?
3: Kayla Gunderson komt spelen. En je zou denken dat het iets Scandinavisch is in die naam. Maar ze komt uit Amerika. Misschien oorspronkelijk wel daar vandaan, maar ze komt uit Amerika. En die komt dus spelen. En voor de meeste mensen zal de musical Wicked wel bekend zijn. Daar gaat ze twee liedjes van spelen. Dus er zit iets populairs in. Maar ook een hele bijzondere compositie waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben. En die is van Yen Wang. Die ken ik niet.
2: Oké.
3: Okay. En dat heet Closest, maar dat gaat. Dat is muziek. Zij heeft muziek gecomponeerd die de hartslagen van moeder en ongeboren kind moeten symboliseren.
2: Oh.
3: Dus een zwangere moeder en ongeboren kind. En dus dat ben ik wel heel benieuwd naar hoe mooi verbeelden dat is. Even kijken wat. Ja, en Hymn to Freedom, die is van Oscar Peterson. Die was bezig ooit met zijn album Night Train aan het opnemen. En toen ontstond dit stuk. Een beetje spontaan volgens mij. Dus een bluesstuk. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot het officieuze volkslied van de burgerrechtenbeweging in Amerika.
2: Okay.
3: Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, ze heeft dus wel een aantal bijzondere stukken op het programma. En twee weken geleden was Alex Johnson, en dat is toevallig haar vriend. En daar speelt ze ook een stuk van. Dus dat is dan ook wel weer een grappig linkje naar twee weken geleden.
2: Ja, dat begrijp ik.
3: Ja,
2: die zomergasten hebben we van me twee weken geleden ook over gehad. Hoe kom je daaraan? Komen die toevallig langs? Of moet je er echt op zoek? Want het, van mij kost het toch het een en ander.
3: Ja, maar dat zijn dan meestal bij diers die toevallig een tour hebben in Europa. Daar kom je achter of dat laten ze weten. Bij een diersclub is het natuurlijk relatief klein, hè, over de hele wereld.
2: Ja.
3: In Nederland zijn we dan wel redelijk dicht bevolkt. Maar ik heb wel eens gezegd, in Australië zijn maar 3 carillons. Dus ja, er zijn ook maar 3 bijeriers. Of ja, volgens mij zijn het er 3, want ze staan wel ver van elkaar af. In Nederland heb je nog wel eens dat 1 bijerier meerdere torens bespeelt. Nou, en dus of je kent ze. Ik vind het heel leuk om vrouwen uit te nodigen. Omdat die zo, er zijn weinig bijeriers. Dus ik vind het leuk om die in mijn programma juist even aandacht te geven. Ja, dus je nodigt ze uit. Of ze mailen je van, goh, ik ben toevallig in Europa. Ik heb dit concertprogramma. Heb jij interesse? Dus zo gaat dat. En zo ben ik zelf ook 2 weken geleden in Zierikzee geweest om te spelen. Heel leuk stadje. Dus heel leuk om daar eens een keer een concert te geven. En zo gaat dat een beetje.
2: Ja, is elke carillon nou hetzelfde? Ja, dan gaan we heel diep in de materie. Maar
3: volgens mij is carillon het enige instrument waarbij je heel erg verrast kan worden. Hoe het eruit ziet en hoe je daarop moet spelen. Het kan zijn dat de toetsen ontbreken, omdat er gewoon niet genoeg geld was voor bepaalde klokken. Daar moet je dan mee omgaan. Ja, je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen, oog-handcoördinatie. Je leest bladmuziek.
2: Ja.
3: En dan leer je automatisch een afstand reiken van daar zit die toets. Maar dan is het klavier voor de handen is bijvoorbeeld een stukje verschoven boven de voeten. En dat had ik in Zierikzee dus.
2: Oh, okay.
3: Dus dan in het begin dan moet je toch 10 minuten even wennen van, oh, hier zit die toets niet. Die zit iets naar rechts of iets naar links. Dus dat is altijd wel spannend. Dat is volgens mij het enige instrument waarbij je dat kan hebben. Hè. Andere instrumenten hebben altijd gewoon standaard maten, standaard afstanden.
2: Ja, precies.
3: En
2: ja,
3: bij het carillon kan dat dus anders zijn.
2: Nou, ja. ik wist het niet. Ik vermoedde al wel zoiets, maar het blijkt dus zo te zijn op deze manier. Dus, het blijft een bijzonder instrument en prachtig om te zien en ook prachtig om te horen. Trouwens. Zondag is even de laatste zomergast, of krijgen we er nog meer?
3: Nee. Er komt nog iemand uit België. Rachel Perfecto heet zij. En zij heeft echt een heel populair programma. Dus dat is voor een andere doelgroep ook nog misschien weer leuk. En daarna spelen Hielke Banning en ik nog Quatre-Mains. Wij spelen nog internationale liedjes. Een selectie uit van vorig jaar van ons project. Waarbij we internationale liedjes verzamelden onder de Enschedeërs. Ja. Mm-hmm. Daar spelen we een selectie van. Maar ook nog, drie nieuwe, dacht ik.
2: Okay.
3: Twee of drie nieuwe, nou ben ik even kwijt. Die we nog niet gespeeld hebben vorig jaar. En mocht er een luisteraar zijn die iemand is of iemand kent. Die oorspronkelijk in het buitenland geboren is. En we hebben van dat land nog geen liedje. Laat ons alsjeblieft weten. Wat is het bekendste, meest geliefde liedje uit jouw land? Ja, dus dat kan nog steeds.
2: Carillons053.nl. Ja, oké.
3: Carillons met een S, ja, 053.nl. Dat is onze website.
2: Gaan we nog een rondje door Twente doen? Want we hebben er ook een paar, hè? Maar gewoon een stuk of drie, vier. Hebben we ook weer?
3: Nee. Hielke en ik gaan dus en in Enschede en in Oldenzaal spelen. Ja. Dus een heel klein rondje Twente.
2: Ja.
3: Okay. We moeten dus ook nog stukken opnemen voor op de website. En dat doen we op de UT. Dus dat is een klein beetje extra rondje Twente. Maar dat is geen concert.
2: Nee, het
3: is niet zo dat het zeg maar vriendjes uit. En bovendien in Almelo is geen concertserie. In Hengelo is geen concertserie. Ook Marsum ook niet. Dus er blijven er niet zo heel veel over in Twente. Die reizen wel, maar daar zijn wij vorig jaar of het jaar ervoor geweest. Dat kan niet elk jaar er zijn. Ja.
2: Reizen, Almelo, Omarsum, Oldenzaal en Enschede 2.
3: Ja, dat is Twente.
2: Ja, okay.
3: Volgens mij zijn we nog geen enkele vergeten. Dus,
2: nee, dat hebben ze goed gehad. Nou, okay.
3: Nee, niet iedereen heeft een concertserie.
2: We wachten af, Esther. Komende zondag vanaf kwart over één.
3: Stoelen en programmaboekjes staan voor de Jacobuskerk. Daar is het rustigst om te luisteren en dan hoor je

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will live.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in, waarom vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Zemma Bareilles en Love Song.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van deze ochtendshow voor deze zondag met een opname van Bente. Ze telde af van 3 naar 1. Deel 2, zoals ik al zei, van de ochtendshow, waarin we nog 2 fragmenten voor je klaar hebben liggen uit de ochtendshows van de afgelopen weken. Die gaan we allemaal eens herhalen. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws in onze regio. Rond 9:30 is daarvoor verantwoordelijk de nieuwsdesk van 1 Twente. En wij gaan eens luisteren wat het laatste nieuws is uit onze streek. En natuurlijk het laatste nieuws voor betreft het weer. Ook dat zit er weer aan te komen in dit programma. Gaan we even terug naar wat minder weer of wordt het langzamerhand weer onweer zomer? Nou, straks alle details hoor.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Nederlandstalige muziek nu van Nick en Simon. De dag, dat

0: Muziek van Poco op jouw keuze in Twente. Call It Love. En daarvoor Nick en Simon, toen ze nog gezellig bij elkaar waren. De dag dat alles beter is. De Twentse ochtendshow. We zijn terugkijken. We zijn aan het terugkijken, moet ik zeggen. Op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En het is weer tijd voor een fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Theo Lohuis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want jullie hebben kasten gebouwd, nestkastjes, maar dat voor steenuilen. Ik denk aan uilen altijd een hele grote apparaten.
3: Nee, dit is een ander soort. Het is wel een uil, maar één van de kleinste. Kleinste soort uil, en dat is de steenuil. En dat klopt, daar hebben wij afgelopen week, met een ander collectief, kregen wij de vraag van of wij met hun steenuilenkasten willen gaan maken, omdat wij hier bij ons in de werkplaats wel vaker doen.
2: Ja.
3: En daar zijn wij op ingegaan en zijn een man of 10 is hier geweest afgelopen vrijdag. En dat was voor het collectief Midden Overijssel. En omdat dit het jaar is van de steenuil, ieder jaar wordt er een vogel uitgeroepen door het van het jaar, zeg maar. Dit jaar is het dan de steenuil.
2: Oké. Okay.
3: Omdat die beschermd moet worden en omdat die al in een aantal verminderd is. En er worden steeds meer oude schuren en oude boerderijen, die worden vernieuwd of afgebroken. En dan is er eigenlijk geen plaats meer voor de steenuil, want die zitten daar heel graag. Of waar een dakpan kapot is, of een ruitje uit de gevel. Dan kunnen ze daar naar binnen. Maar die gelegenheid is er steeds minder. Dus daar maken wij al jaren, voor onze eigen vereniging ook al, steenuilenkasten. En die hangen we buitenop tegen een schuur aan of aan een boom. Om voor de nestgelegenheid van de steenuil en om de steenuil te behouden.
2: Oké, hoeveel steenuilen zijn er? Want ik heb geen idee. Ik ben wat dat betreft, ik weet ongeveer hoe een steenuil eruit ziet, maar ik zie ze nooit vliegen. Tenminste, ik zie ze wel vliegen, maar niet die steenuilen.
3: Nee, maar die steenuil is die is vandaag ook wel actief, maar niet zoveel. De andere uilen die zijn alleen maar 's nachts actief, maar de steenuil is vandaag ook wel actief, want die heeft ook muizen natuurlijk, maar ook andere, de wormen, de regenwormen vooral. De andere soort uilen die moeten vooral hebben in de kerk wel helemaal alleen van de muizen. Dus, maar de steenuil die leeft ook wel overdag. Maar hoeveel er precies zijn, dat zou ik niet durven zeggen. Maar bij ons in de vereniging is het de laatste jaren wel weer toegenomen, omdat wij zelf ook voorzieningen treffen voor de steenuil.
2: Ja.
3: En maar ik ga ook mee met de telling en de controle van de kasten en dan worden ze geringd. De jongen, dus en voor de week of 4 terug zijn we net rond geweest. En enkele waren al uitgevlogen, maar van de 15 kasten wat we gecontroleerd hebben, zaten er nog 13 zaten er nog wel in. Maar gemiddeld hadden wij van drie jongens steenuil per kast. Dus,
2: Oké, dat is niet mis.
3: Dat was goed.
2: Ja,
3: dat
2: zeker
3: goed.
2: Weten.
3: Nee,
2: ja.
3: Dat heel goed.
2: Hey, met hoeveel mensen hebben jullie dit gedaan? Want ik zie een mooie foto op twentefm.nl, waarbij iedereen bezig is om zo'n kast in elkaar te zetten. Zijn dat bouwpakketten of hebben jullie dat zelf gezaagd? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
3: Wij, wat ik net al zei, wij kregen een aanvraag van een collectief Midden Overijssel. En wij hebben hier een timmerploeg in de vereniging. Zijn we jongens van futters, 5, 6 ongeveer. Die komen hier elke maandag in nestkastjes en insectenhotels en alles wat met de natuur te maken heeft. Maken we hier, ook voor de verkoop en ook voor ons eigen. En aan de hand daarvan kregen wij de vraag of wij ook wat voor hun konden betekenen. We hebben een workshop georganiseerd. En er kwamen 10 mensen op af. Meer wilden we eigenlijk ook niet tegelijk doen, want werd ik koppel te groot. En nu was de vraag van hun, dan gaan we dat straks in september een keer herhalen. Dus nog lang de vraag er is, zeg maar, dan gaan wij wij stellen ons daarvoor open.
2: Goed zo, goed werk dus, dat mag duidelijk zijn. Ja, en een mooie bezigheid. En nog nuttig ook wat dat betreft. Ja. Prachtig allemaal. Wat zijn de eerstvolgende kastjes die jullie gaan bouwen?
3: Ja, wij maken nu nog eerst weer steenuilenkasten.
2: Oh, ik blijf nog even bezig.
3: Het is van elkaar om ze op te hangen, zeg maar. En nestkastjes hebben we nog voorraad. Op het moment is het echt, dat de hype is, maar in ieder geval heel veel voor de vlinders. En voor de insecten zetten die kasten worden buiten gezet.
2: Ja, het goede. Ja.
3: Groot en klein, ook voor mensen die wat al geen tuin hebben, maar een balkon.
2: Ja.
3: Eentje voor aan de schutting of eentje aan de muur, zeg maar. Dat op allerlei maten, die maken we.
2: Ja, van de week de Vlinderstichting aan de lijn gaat over de telling van de vlinders. Maar dat kan ook beter. Dus wat dat betreft, goed dat jullie die kastjes bouwen, hè?
3: Ja, want zoals met alles wat in de natuur betreft, er gaat heel veel weg.
2: Ja.
3: En daar is geen vervanging voor. Want
2: koolwitje.
3: We maken ook wel, wat zeg je?
2: Het koolwitje. De vlinder.
3: Het koolwitje, ja, dat is een van de belangrijkste. En een citroenvlinder. Ja, die precies. Zie je nog wel, maar ja. die andere soorten die zie je bijna niet meer.
2: Ja, doodzonde. Ja.
3: Kijk, en daarom is het ook heel verstandig om voor mensen die wat nog een beetje tuin hebben, om daar geen grind en steen in te doen, maar alleen maar
2: gras.
3: Bloeiend spul.
2: Zo is dat.
3: En ook wat het teeltseizoen eigenlijk doorgaat, zeg maar. En dat doen wij zelf ook wel als vereniging. Ieder hoekje waar nog een beetje wat slecht voor de landbouwer te begaan is, zeg maar, daar gaan wij kruidenrijk, alles wat maar bloeit en groeit, dat wordt daarin gezaaid. Ook voor de vlinders en insecten, maar ook voor de vogels, want de patrijs en zo, die is daar ook heel gek mee, want daar is ook steeds minder ruimte voor.
2: Ja, ja,
3: en dat zijn
2: ja,
3: van
2: ja.
3: die verloren hoekjes waar we dat in gaan doen.
2: En morgen de ganzentellingen, Theo?
3: Ja, ik ben niet zo met die ganzen, maar daar hebben wij meer problemen van als ze voordeel. Dus.
2: Nee, ik had ze net al met Jan Krijkers.
3: Er zijn ook weer mensen voor, hè?
2: Ik had ze al in de pan liggen, maar, bij wijze van spreken. Maar laten we maar niet doen. Dat is een ander verhaal. Theo Loeus, ik dank je wel. We blijven jullie volgen. Goed werk en dank je wel.

0: Tower of Power. Jij moet er een beetje van houden van deze muziek, maar je moet ze eens een keer live. Als je het leuke muziek vindt, moet je ze eens een keer live gaan bekijken. Een wereldband. En live, uitstekend. Soul with a capital S hoorde je in de Twents Ochtendshow. Waar het nu tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Twente FM streeknieuws.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Bij een aanrijding op de Deurningenstraat in Enschede is gistermiddag een scooterbestuurder gewond geraakt. De scooter kwam in botsing met een personenauto waarna de bestuurder ten val kwam. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel toch naar het ziekenhuis doorgebracht. Zowel de scooter als de auto raakten beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voetbalclub SV Enter moet komend seizoen noodgedwongen ook op de zaterdag gaan voetballen. De club is na de promotie ingedeeld in een competitie met 8 zaterdag- en 6 zondagsclubs. En dat betekent dat Enter 13 wedstrijden op zaterdag en 13 op zondag speelt. Voorzitter Jos van Otten noemt de indeling beroerd. Volgens hem komt dat doordat veel clubs in deze regio de afgelopen jaren zijn overgestapt naar het zaterdagvoetbal. Wel ziet hij ook een voordeel. Enter treft komend seizoen aantrekkelijke tegenstanders, zoals Den Ham, DOS 37 en Sparta in Enschede. En dan heb ik nog het weer voor Twente voor je. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. Daarbij staat dan een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: De B-52's en Love Check.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, was het toch even wennen, hè, gisteren met een toch wat mindere temperatuur. Alhoewel, het viel nog wel mee, maar ja, als we de weergoden moeten gaan geloven, dan gaat het allemaal wel even iets minder worden qua hoogte van de temperaturen, mensen. Ook deze zondag is het nog iets minder warm als gisteren, met maxima rond de 18 graden aan de kust. En 22 graden, ja, op zijn hoogst in het zuidoosten. Wij zullen het hier rond de 2021 gaan krijgen. 21 graden dan, hè. Ja, de noordwestenwind blijft vrij stevig. Kracht 4 tot 6. En daarmee voelt het opnieuw vrij fris aan. We waren natuurlijk gewend, hè. Ja, eerlijk is eerlijk. Er is ook veel bewolking. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Maar wederom blijft het op de meeste plaatsen droog. En ja, je zou denken van, nou ja, met die buien die we dan af en toe hebben, dan gaat de waterstand gaat dan wel een beetje omhoog. Nou, vergeet het maar. De droogte zal alleen maar toe blijven nemen, want de hoeveelheid die valt is natuurlijk veel te weinig. Ja, als we dan even naar de langere termijn gaan kijken, dan blijft het een tijdje relatief koel. De maxima liggen veelal tussen de 20 en 23 graden. En dat heeft te maken met een noordelijke windrichting. En dat zijn dus wel prima temperaturen voor wat buitenactiviteiten. De minima die liggen rond de 4 graden 's nachts en verder is het vrij veel bewolking. Maar het goede nieuws is, het is grotendeels droog. Nou, in de loop van de komende week lijkt de temperatuur verder op te gaan lopen en wordt het mogelijk weer zomers warm.

0: Een opmerkelijk trio, moet ik eerlijk bekennen. Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood, die kennen we natuurlijk van Fleetwood Mac. In samenwerking met Miley Cyrus. Ja, dat is wel een leuke plaat dat het opgeleverd heeft. Secrets hoorde je in de Twents Ochtendshow, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ben Keizers is in Orba. Dag Ben.
3: Wim, goedemorgen. Ja, dat klopt. En ik kan je nu voor het eerst te woord staan dat ik zelf op slippertjes loop met een zwembroekje aan. Ik kijk hier over de Orba-vallei, waar ik gisteren nog onder echt hele warme omstandigheden naar dit plaatsje ben gelopen. Voor een ontvangst die, ja, dat is overweldigend. Ik vond het, er staat gewoon een mannetje of 20, 30 staat er op het pleintje. Allemaal in dezelfde shirtjes. En mijn vrouw die hard op me afkomt rennen. Ja, dat zijn wel, dat zijn fantastische momenten.
2: Kan ja, ik je dat vertellen. Moet een heel bijzonder moment zijn geweest.
3: Dat was een heel bijzonder moment. Ja,
2: dat kun je via de radio niet uitleggen, begrijp ik. Maar het is toch even een dingetje.
3: Zelfs Ellen die daar, zeg maar, die kwam, is uit Nederland overgekomen. Ellen Bos, met wie ik dit ook samen organiseer. Die stond daar ook. Of, die zat dan in een rolstoel, maar die was er ook. En weet je, dat zijn. Dat kun je inderdaad niet vertellen. Dat moet je meemaken.
2: Dus dat was een heel groot team, dus wat je heeft opgewacht, Ben.
3: Er stond een heel team op het pleintje. Ze hadden het pleintje versierd. En daar hebben we ook met z'n allen wat gegeten en gedronken natuurlijk. Weet je, het overkomt je. Ik heb de hele tijd alleen gelopen. En pas op de laatste momenten toen dacht ik van, hoe zal het zo meteen zijn als ik die laatste keer de bocht omga en ik loop naar dat pleintje toe. Dat is...
2: Dat pleintje, dat was ook echt het eindpunt, dat had je ook aangegeven, maar je wist dus niet dat daar, dat kon ik van tevoren niet weten natuurlijk, tenminste, je niet zien waarschijnlijk, maar je moest echt om de bocht en daar gebeurde het.
3: Ik ken dat pleintje heel goed. Wij lopen er elke morgen. Ik heb er vanmorgen ook al een kortaruutje gedronken. Dat doe ik dan. Maar je moet een lange straat gaat omhoog. En dan ga je de bocht om en dan zie je dat pleintje. En dan zie je allemaal mensen in het geel staan. En geweldig.
2: Ja. Hey, en dat wordt een lange avond. Ik weet niet, we hebben het de laatste dagen al over gehad. Het zal een hele rare dag zijn vandaag, want er wordt niet gelopen.
3: Er wordt niet gelopen, nee. Ik kan het nu nog opvatten als een rustdag.
2: Ja.
3: Want mijn laatste rustdag was in Tarragona. Dus dat is ook wel een... even kijken, dat is hier denk ik toch wel zo'n 350 kilometer vandaan. En daarna heb ik gewoon elke dag gelopen. Ik heb een paar kortere etappes gehad, maar wel elke dag gelopen. Dus ik vat het nu nog even op als een rustdag. Maar dat is het niet.
2: Nee, hoe ga je dat dan doorkomen? Wat ga je nou doen? Want ik bedoel, een zwart gat klinkt even zo raar. Maar als je elke dag gewend bent te lopen vanaf 2 tot maart en nu even niks, dat lijkt me gewoon heel, heel raar.
3: Ja, dat is ook heel raar. Op dit moment natuurlijk een beetje in een roes, omdat je net thuis bent, je gezin is. Ik zie mijn kleinkind weer na 3 maanden. Mijn hele gezin is rondomheen, ze zijn er allemaal. Ja, dus dat is sowieso al genieten. Vanaf volgende week dan zijn wij hier met z'n tweeën. Dus dan hebben we nog 2 weken gewoon vakantie, zal ik maar zeggen. En dan zal het wel indalen, want zo af en toe dan vertel ik dingen wat ik meegemaakt heb. En dan denk ik, jeetje, dat is allemaal alweer gebeurd. Het is geschiedenis. Het is,
2: ik word er bijna koud van, Ben. Ik vind het echt een heel bijzonder verhaal. Een heel bijzonder wat je hebt gedaan. En er zijn ongetwijfeld ook meer mensen die dit soort prestaties deels doen. Maar ik vind die toch, dit hebben we gevolgd. En dan word ik, het is toch even een momentje, laten we wel wezen.
3: Ik vind het ook hartstikke mooi, Wim. Ik vond het echt geweldig om elke keer met jou dit interview te hebben.
2: Leuk.
3: Ook om dat te delen aan de mensen. Het heeft waarschijnlijk ook de donatiestand enorm geholpen. We staan nu op 11.000 euro. Het staat nog een tijdje open. Ik had niet verwacht dat dit het resultaat zou zijn. En ik weet niet wat ik wel verwacht had, maar... Ja, het is geweldig. En ook de reacties die ik krijg, want het is ongelooflijk veel reacties.
2: Ja, geweldig. Je moet even bijkomen, Ben. Je moet het gewoon even laten dalen. Ik weet het ook niet.
3: Dat is ook zo. En ik laat het ook dalen. Het is ook mooi dat ik hier nog een tijdje ben. Wat, en dan, dan gaat het weer een normale leven beginnen. Zal ik maar zeggen.
2: Hele flauwe grap. Wat ga je doen? Ga je een beetje wandelen de komende dagen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik even, hoe noemen ze dat, moet ontwandelen. Hè?
2: Ja, toch? Al worden de spieren stijf.
3: Nee, want ze vinden wel dat ik nog een beetje moet aankomen. Want ik heb laat ik maar zeggen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb tenminste 100 croissants gegeten. ik had een kleine koffiedip in Frankrijk. En dat is in Spanje wel weer aardig rechtgetrokken. Ik heb 2720 kilometer in totaal gelopen.
2: Ach, wat helpt.
3: Dat was gisteren nog 31 jaar. En dan is het ook nog dat ik aan de verkeerde kant van een riviertje liep daar in die rijstvelden. Dus ik moest ook nog 1,5 kilometer in echt enorm hitte. Dat was 38, 39 graden. Ja, dus ik heb het niet voor niks gekregen.
2: Je bent de held, Ben Keizers. Ja. Echt serieus bij deze. Ja. En laat het lekker indalen. Geniet vooral van de komende periode daar. En bij deze de deal. We spreken nog een keer af om het hele verhaal nog eens een keer door te nemen. En alles erop en eraan.
3: En, helemaal goed.
2: Waar liepen we ook weer voor, Ben? Nog één keer dan maar weer.
3: Wij lopen nog voor dwarsdooronsleven.nl. Dat zijn voor mensen met een dwarslesie. Of met een incomplete dwarslesie. Om daar in ieder geval verlichting of verbetering in de situatie te kunnen brengen. En dat is voor Wings for Life waar dat geld naartoe gaat, die daar projecten voor ondersteunen. En ik vind het heel fijn. Ik wil iedereen danken die daar een donatie heeft gegeven. Want het is meer dan 400 mensen hebben daarop gedoneerd. En,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het AP-nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitsland. Bij de grens controles, 10 minuutjes vertraging. En een klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oudijk tot aan de grens, ook door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend. Jordi Goorman.
10: Zondagmorgen, welkom bij Twente FM Weekend met zometeen die lekkere hit van Barnsley Beat.

schreef de tekst ooit omdat hij opgroeide inderdaad in een klein dorpje. Oftewel de small town boy. En toen dacht hij, ja, hier zijn al die mensen zo bekrompen. Staan ze niet open voor mijn vrije gedachtegoed. Want hij was toen al niet openlijk homoseksueel. En dat kon in dat dorpje echt niet. En dit was eigenlijk een soort muzikale coming-out voor Jimmy Somerville van Bronski Beat. Small Town Boy. En we begonnen het Twente FM weekend met Fun en Janelle Monáe, We Are Young. Goedemorgen, welkom, fijn dat je luistert. Het is alweer 19 juli, het is je zondag met misschien morgen een werkdag of misschien dat je lekker in de zomervakantie. Welkom in ieder geval, fijn dat je luistert met natuurlijk heel veel lekkere muziek om de zondagmorgen een beetje door te komen. En we gaan het ook hebben over de laatste nieuwsfeiten. Zo wil het college van Hengelo 1,7 miljoen euro per jaar extra uittrekken om Hengelo's groeiplannen te versnellen. Het gaat volgens het college allemaal te traag en met dit extra geld zou het allemaal sneller moeten gaan. Waar het wel lekker snel gaat op dit moment is in Dinkelland. Daar worden 50 nieuwe woningen gebouwd in Rossum. Daar zijn ook nieuwe bouwplannen. En ook daar straks meer over in je Twente FM weekend. Verder wil ik wel graag van je weten hoe jij je zondagmorgen doorkomt. Laat me weten via de app of via de mail. Wat doe jij deze zondag? En wat zijn je plannen voor vanmiddag? Ik ben wel benieuwd. Met zometeen Bastille, Belinda Carlisle. En dit is Miles Smith.

Belinda Carlisle, lekker uit de jaren 80. Leave a light on. En daarvoor nog Bastille Still en Shut Off the Lights. Nou, dat is lekker tegenstrijdig ook. Leave a light on en Shut Off the Lights. Hoe kun je het uitkiezen? Ik heb het niet. Ik lees het nu pas. Oh ja, dat is waar ook. Nou, niet over nagedacht. Goedemorgen trouwens. Het is hier zondagmorgen. Een beetje lekker op gang komen. Rustig aan vandaag. Of heb je toch een heel vol programma? Laat het weten via de app of via de mail. Hoe ziet jouw zondag eruit? De gemeente Hengelo die wil vanaf 2027 jaarlijks bijna 1,7 miljoen euro extra uittrekken om plannen in de stad sneller van de grond te krijgen. Dan moet je denken aan woningbouw, gebiedsontwikkeling en andere zaken die de gemeente sneller wil ontwikkelen. Uit de jaarstukken over 2025 bleek onlangs al dat de gemeente tegen grenzen van ambtelijke capaciteit aanloopt. En volgens het college komt dat niet alleen door krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door toenemende complexiteit en omvang van het werk. Waaronder grootschalige woningbouwontwikkeling. Kortom, Hengelo heeft extra slagkracht nodig en trekt daarvoor dus de komende jaren 1,7 miljoen euro uit, is in ieder geval het plan. Nou, je leest er meer over op onze website, 120.nl is je nieuwsarchief. En nog meer nieuws kun je zometeen ook van ons verwachten. Want Tanja die heeft een update voor je met de laatste nieuwsfeiten uit Twente. Dus dat is ook reden genoeg om te blijven luisteren naar Twente FM.

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Bij een aanrijding op de Deurningenstraat in Enschede is gistermiddag een scooterbestuurder gewond geraakt. De scooter kwam in botsing met een personenauto waarna de bestuurder ten val kwam. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel toch naar het ziekenhuis doorgebracht. Zowel de scooter als de auto raakten beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voetbalclub SV Enter moet komend seizoen noodgedwongen ook op de zaterdag gaan voetballen. De club is na de promotie ingedeeld in een competitie met 8 zaterdag- en 6 zondagsclubs. En dat betekent dat Enter 13 wedstrijden op zaterdag en 13 op zondag speelt. Voorzitter Jos van Otter noemt de indeling beroerd. Volgens hem komt dat doordat veel clubs in deze regio de afgelopen jaren zijn overgestapt naar het zaterdagvoetbal. Wel ziet hij ook een voordeel. Enter treft komend seizoen aantrekkelijke tegenstanders, zoals Den Ham, DOS 37 en Sparta in Enschede. En dan heb ik nog het weer voor Twente voor je. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. Daarbij staat dan een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens door 2 kilometer file door grenscontroles. En ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een bijna een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zondagmorgen. This Girl van Kungs, die is Cooking on Three Burners. Dan bij de ochtendshow Twente FM Weekend. Goedemorgen. Met ook nog hier het streeknieuws. Dat lees je na op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En over een klein uurtje, dan schuift Tanja gewoon gezellig weer aan om hierbij te praten met een update van onze nieuwsredactie. Dus dat hou je ook in ieder geval van me te goed. Straks meer over de weersvooruitzichten. De dag starten met wat bewolking, maar het zonnetje gaat er vanmiddag zeker bij komen. Details daarover zometeen hier. En onderweg ook President, I Think You're Gonna Like It. Die werd aangevraagd door Tamara, die mailde naar jordi@twentefm.nl. Eerst deze hele grote hit van One Republic en David Guetta van weer een aantal jaren geleden. I Don't Wanna Wait.

Klassiekers op Twente FM. Lekker deze van President. I think you're gonna like it. En ook nog hier David Guetta en One Republic voor je zondagmorgen. Fijn dat je luistert met I Don't Wanna Wait. Nou, misschien moet je dat ook maar gewoon niet doen dan. Pardon, even een kikkertje uit de keel krijgen. Met deze ochtend nog wat bewolking, maar de zon die gaat er straks lekker bij komen. Het wordt vanmiddag niet heel warm trouwens, met maximum temperaturen van 20 graden. En er staat ook een vrij stevige noordwester. Dus mocht je nog willen gaan fietsen, zorg dat je de elektrische fiets een beetje opgeladen hebt. Anders moet je zelf trappen. Vanmiddag dus een zonnetje. Vanavond en vannacht dan kan er misschien nog een enkel buitje vallen. Het zal niet veel zijn. En de minimumtemperaturen liggen dan zo rond de 11 graden. Nou, kijken we naar volgende week. Dan ziet het er eigenlijk best redelijk uit. Met overdag ruimte voor de zon. Temperaturen die liggen zo rond de 20 tot 24 graden. En 's nachts een graad of 10 tot 11. Lekker?

De enige echte radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Carly Simon zojuist. En Why. En ook nog hier gedraaid Michael Jackson. They don't care about us. Goedemorgen, het is zondagmorgen. Hoe ziet jouw zondag eruit? Ik krijg een appje van Esther uit Hengelo. We beginnen met een rustig en uitgebreid ontbijt. En als de zon vanmiddag doorbreekt, gaan we nog een stukje wandelen op het Hulsbeek. Oh, nou, dat is een lekker vooruitzicht. Dat kun je prima doen. Wat ga jij deze zondag doen? Laat het weten via de app of mail me via jordi@twentefm.nl. Dit is Twente FM Weekend met zometeen nog muziek van...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. De man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens vanaf de Lutte 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM weekend. Jordi Goorman.
8: Zondagmorgen, je luistert naar Twente FM Weekend met zometeen Stella Lefty naar Daniel Loos.

Nieuwe muziek hier op Twente FM van Stella Lefty. Boston. En daarvoor nog Daniel Lohuis met een voorbode voor het zonnetje wat inmiddels begint door te breken hier in Twente. Prachtig mooie dag. Welkom bij Twente FM Weekend. Het is zondagmorgen, vandaag alweer 19 juli. Misschien lekker aan het genieten van je weekend. Of misschien zit je wel eens lekker in de zomervakantie. Dat kan natuurlijk ook maar zo. In ieder geval Twente FM erbij om een beetje fijne muziek mee te krijgen. En natuurlijk ook het laatste nieuws uit de streek. Geen enkel probleem. Met FC Twente. Die zijn klaar voor de ontvangst van Fenerbahçe. Daar spelen ze de eerste wedstrijd in de Europa League. Tegen de voorrondes in ieder geval. Dus daar hebben ze zich helemaal voor opgemaakt. Je leest meer over de voorbeschouwing op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En het waterschap Vechtstromen heeft een beregeningsverbod afgekondigd. Waar het water niet meer over de stuw staat. Het waterschap heeft steeds meer moeite om water aan te voeren in de streek. Via het Twentekanaal lukt dat meestal nog wel redelijk. Maar omdat de IJssel waar het Twentekanaal in uitmondt redelijk laag staat, is het ook lastig om meer water naar Twente te vervoeren en dus te zorgen dat de beken en sloten vol blijven staan. Dus daar wordt in ieder geval een beregeningsverbod ingesteld. Dus hou daar even rekening mee. Droogte is toch...

Let the bar getting tipsy. Zojuist door die Shaboozy. Groot hit van alweer een paar jaar geleden. En ook nog Mark and the Mechanics Over My Shoulder bij Twente FM Weekend. Het is zondagmorgen. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Laat het weten via de app of de mail. Patrick uit Losser die appt. Ik ben de oldtimer aan het wassen. Oh, wat gaaf. Wat voor oldtimer heb je eigenlijk, Patrick? Staat er niet bij. Als het vanmiddag even opklaart, dan maken we er nog een mooi ritje mee door de omgeving. Nou, ik ben heel benieuwd. Het is een leuke hobby is dat, hoor. En Marjan uit de Oldenzaal, eerst nog even de krant lezen met een kopje koffie. Vanmiddag dan gaan we met de kleinkinderen het bos in. Prima zondag zo. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Een beetje relaxed, een beetje tijd voor jezelf. En Monique uit Enschede, vanmiddag staat er een verjaardag op de planning. Gelukkig lijkt het vanmiddag droger en zonniger te worden. Dus dat wordt gezellig in de tuin. Ja, dat is prettig inderdaad. Nou, de zondag met Twente FM. Wat fijn dat je ons aan hebt staan met onderweg zometeen hier het streeknieuws. Tanja schuift er even aan om hierbij te praten met de laatste nieuwsfeiten. En dit is Pink en All I Know So Far.

Tender Love and Care, daar staat TLC voor. En No Scrubs op Twente FM met daarvoor nog Pink and All I Know So Far. Welkom bij Twente FM Weekend met veel sport vandaag op de rol. We hebben natuurlijk de Grand Prix van Spa in België wordt verreden. Met Max Verstappen vanaf plek 2. En ook nog vanavond de WK-finale wedstrijd. Dus die kun je ook nog kijken.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Opnieuw zijn Twentse ouderen het slachtoffer geworden van een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker. De man is nu veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur. Hij haalde in meerdere plaatsen pinpassen, contant geld en sieraden op nadat ouderen telefonisch waren misleid met het verhaal dat hun bankrekening was gehackt. Volgens de rechter maakt hij deel uit van een fraudeursbende. De slachtoffers leden niet alleen financiële schade, maar verloren ook het vertrouwen in anderen. Naast de taakstraf moet de man de schade vergoeden. Ter gelegenheid van 750 jaar Denenkamp bouwt Patrick Heining een miniatuur van het oude station van het dorp. Het model laat het beginstation zien van de voormalige stroomtramlijn tussen Oldenzaal en Denenkamp, die ruim 100 jaar geleden een belangrijke rol speelde in het vervoer van reizigers en goederen. Heining werkt op schaal 1 op 87, waardoor het complete model straks ongeveer 3 meter lang wordt. Hij hoopt de miniatuur op tijd af te krijgen voor de jubileumviering. Waar het model uiteindelijk wordt tentoongesteld is nog niet bekend. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. Daarbij staat een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de A1 Hengelo-Duitsland voor de grens een 10 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland 20 minuten vertraging bij de grens door controles. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

0: Duran Duran en Girls on Film hier bij Twente FM uit de jaren 80. Daarvoor nog Ilse de Lange, toch een beetje streektrots met The Lonely One hoorde je voorbij komen. Straks onder andere hier nog Sam Fender en Olivia Dean, die grote hit ga je zo meteen horen. Maar eerst deze grappige suggestie die ik binnenkreeg van Mike. Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Sam Fender en Rain Me In bij Twente FM Weekend. En ook nog hier Right Said Fred. Die kreeg ik binnen via de mail. I'm too sexy. Nou, je zondag met zometeen na 12. Tijd voor Henk Ketting. Je host voor Weekend Henk. En ik heb zometeen nog muziek van Nick Schilder voor je. Dancing Alone. Die is ook onderweg. En dit is nog eventjes eentje van Matt Bianco.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. De politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer file en een kwartier vertraging tot aan de grens. 10 minuutjes op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven, 9 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N318 Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort, 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

0: Klopt. En wij zeggen het ook wel eens, hè. Hoe is het?
1: Ja, selfie.
0: Alles is goed. We gaan even naar Frieseveen, want een 17-jarige jongen uit het westen van het land is in Frieseveen aangehouden op verdenking van oplichting door middel van nepagenten. De politie kreeg meerdere meldingen van inwoners die waren gebeld door iemand die zich voordeelt als agent. De oplichter vertelde dat hij in de buurt was waar ingebroken was en dat de politie kostbaarheden zoals geld, sieraden en veilig zou komen stellen. Verschillende inwoners vertrouwden het verhaal niet en waarschuwden de politie. Agenten gingen daarop onopvallend surveilleren in Frieseveen. En bij een geldautomaat zagen zij de verdachte persoon. Toen de agenten hem wilden aanspreken, sloeg hij op de vlucht. En na een korte achtervolging kon de 17-jarige jongen alsnog worden aangehouden. Volgens de politie heeft hij in ieder geval 1 slachtoffer gemaakt. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de oplichting loopt nog. En wat daar de uitkomst van is, zullen we waarschijnlijk wel later horen.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Opnieuw zijn Twentse ouderen het slachtoffer geworden van een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker. De man is nu veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur. Hij haalde in meerdere plaatsen pinpassen, contant geld en sieraden op nadat ouderen telefonisch waren misleid met het verhaal dat hun bankrekening was gehackt. Volgens de rechter maakt hij deel uit van een fraudeursbende. De slachtoffers leden niet alleen financiële schade, maar verloren ook het vertrouwen in anderen. Naast de taakstraf moet de man de schade vergoeden. Ter gelegenheid van 750 jaar Denenkamp bouwt Patrick Heining een miniatuur van het oude station van het dorp. Het model laat het beginstation zien van de voormalige stroomtramlijn tussen Oldenzaal en Denenkamp, die ruim 100 jaar geleden een belangrijke rol speelde in het vervoer van reizigers en goederen. Heining werkt op schaal 1 op 87, waardoor het complete model straks ongeveer 3 meter lang wordt. Hij hoopt de miniatuur op tijd af te krijgen voor de jubileumviering. Waar het model uiteindelijk wordt tentoongesteld is nog niet bekend. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. Daarbij staat een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitsland. De grenscontroles veroorzaken een kwartiertje vertraging. Vanaf de Lutte rijdt het langzaam. Kwartier vertraging ook op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, bij Zevenaar begint daar 7 kilometer file. Andere kant op de A12, vanuit Duitsland naar Arnhem. 8 kilometer file bij Duiven met een kwartier vertraging. En bezoekers aan de Zwarte Cross nog in de file op de N318. Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort. 2 kilometer, klein kwartiertje op, onthoud daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

Pet Shop Boys, It's a Sin op Twente FM. Ik hoor het niet vaak, maar ik vind het wel leuk, want ik heb een bericht gehad van Daniel. En Daniel die zit in België. Om precies te zijn bij De Pannen. De Pannen is aan de kust, voor de mensen die weten waar De Pannen ligt. Leuke omgeving, ja, niet als Zeeland, kan ik je ook wel vertellen, maar goed, hij zit er. En Daniel zegt van, Henk, ik luister altijd naar Twente FM. Eigenlijk heb ik Twente FM altijd aanstaan. En ja, ik mis eigenlijk gewoon helemaal niks, want ik vind Twente FM gewoon een hele leuke zender. Ja, dat vind ik ook weer fijn om te horen. Nou, voor jou, Daniel, deze dan. Big Machine en Somebody Real.

actief op 2FM. Ik heb nog twee verhalen voor je die ik opvallend vind. Voor de eerste verhaal gaan we even naar Noorwegen, want daar waren ze een man kwijt. Dus met veel mensen werd er gezocht naar die meneer. Uiteindelijk werd er een meneer aangetroffen die volgens de omschrijving er wel een beetje bleek. En die meneer werd dan weer teruggebracht naar het zorgcentrum waar die andere meneer vandaan kwam. Je voelt hem eigenlijk al aan en ze hadden de verkeerde meegenomen. Ja, in het zorgcentrum kwamen ze erachter dat het niet de goede persoon was. Iedereen was al naar huis gestuurd, moest weer allemaal terugkomen en er moest weer opnieuw gezocht worden. De meneer is overigens wel gevonden bij een racecircuit in de buurt. Hij is weer teruggebracht naar het zorgcentrum. En in België hadden ze ook zo'n feitje. Ja, een oma die ging even de kleinkind ophalen. Ja, die paste daarop, dus die ging de kleinkind ophalen. En die komt naar de BSO binnen. En denkt, ik heb daar mijn kleinkind en die neemt de kleinkind mee. Totdat oma thuis kwam. En eigenlijk tot haar eigen schrik erachter kwam dat ze het verkeerde kindje had meegenomen. Ja, dat is heel vervelend als je dat overkomt. Ik weet niet hoe dat kan, hè. Oma's hebben er toch door dat je dat goede kind meeneemt. En dat kind moet toch ook reageren zo van... Hey, jij bent mijn oma niet. Ik ga niet met jou mee. Nou, goed. Alles is wel goed terechtgekomen, hoor, trouwens. Hier is Michael McDonald's.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zijn experts op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. De boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar 3 kinderen zijn zwaar gewond. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog, bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds de grenscontroles. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. 10 kilometer file tussen de grens en Duiven met bijna een half uur oponthoud. Daardoor ook 10 minuten vertraging op de aansluitende A18 voor knooppunt Ouddijk. 3 kilometer file vanaf Wiel. En op de N313 bochelt Lichtenvoorde. 10 minuten vertraging bij Lichtenvoorde. 20 minuten extra nog op de N319 vanuit Vorden naar Winterswijk. Bij Winterswijk 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
18: Hier komt Twente samen.
19: Dankjewel
18: dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM. Weekend Henk.

zo van dit programma. Die zorgt dat ik nieuws krijg en dat soort dingen alweer. Ja, die zei tegen me vandaag van Henk, doe het lekker even zelf. Ik ga wat leuks doen met de family. Nou ja, groot gelijk heeft ze.

R&D, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark en de Locomotion. Dat is niet dezelfde Locomotion waar natuurlijk Kylie Minogue over zong. Hè? Want ja, dat was weer een oude hit uit de jaren 60 tenslotte. Ik hou van onderzoekjes, misschien jij ook wel. Ik heb er weer eentje voor je, want in Teuberg en Dinkeland wordt volgens een onderzoek van de Afklikkliniek wijzer het meest overbatig alcohol gedronken van heel Nederland. In Teuberg is dat 12,4% van de inwoners een overmatige drinker en in Dinkeland is dat zelfs 10,9%. En opvallend genoeg scoren beide gemeentes juist relatief laag als het gaat om openbare dronkenschap, alcoholoverlast en rijden onder invloed. De gemeenten zeggen dat de cijfers aandacht vragen omdat overmatig alcoholgebruik gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Daarom werken zij samen met onder meer de GGD Twente en Tactus Verslavingszorg aan een preventie en bewustwording. En dat doen ze dan vooral onder de jongeren. Ook tijdens de jeugdkampen en via toezicht door BOA's wordt extra aandacht besteed aan verantwoord alcoholgebruik. Onderzaal trouwens voert de langreis binnen het enge Overijslaan. En dat komt onder meer door het relatief hoge aantal overmatige drinkers, 9,2%. En de 115 registraties van rijden onder invloed. Volgens de gemeente geven de cijfers niet een volledig beeld, omdat melding en handhaving per gemeente kunnen verschillen. Toch benadrukt wethouder Noes Nevels dat alcoholgebruik en de gevolgen ervan een belangrijk aandachtspunt blijven en dat de gemeente zich inzet op preventie en handhaving.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Maakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Opnieuw zijn Twentse ouderen het slachtoffer geworden van een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker. De man is nu veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur. Hij haalde in meerdere plaatsen pinpassen, contant geld en sieraden op nadat ouderen telefonisch waren misleid met het verhaal dat hun bankrekening was gehackt. Volgens de rechter maakt hij deel uit van een fraudeursbende. De slachtoffers leden niet alleen financiële schade, maar verloren ook het vertrouwen in anderen. Naast de taakstraf moet de man de schade vergoeden. Ter gelegenheid van 750 jaar Denenkamp bouwt Patrick Heining een miniatuur van het oude station van het dorp. Het model laat het beginstation zien van de voormalige stroomtramlijn tussen Oldenzaal en Denenkamp, die ruim 100 jaar geleden een belangrijke rol speelde in het vervoer van reizigers en goederen. Heining werkt op schaal 1 op 87, waardoor het complete model straks ongeveer 3 meter lang wordt. Hij hoopt de miniatuur op tijd af te krijgen voor de jubileumviering. Waar het model uiteindelijk wordt tentoongesteld is nog niet bekend. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. Daarbij staat een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht.
7: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven doe je er op dit moment een kwartier langer over. De N312 Lochem-Winterswijk bij Vragender een kwartier vertraging. En de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde, tussen Aalten en Lichtenvoorde, heb je 5 minuten extra nodig. De N319 van Voorde naar Winterswijk, tussen de N18 en Winterswijk, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

Fiction Factory en Feels Like Heaven op Twente FM. Heb ik met jou alles over gehad wat ik vorige week zondag heb gedaan trouwens. Zondagavond ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik had kaartjes voor de Lamar Theater, centrum in Amsterdam. En ik zou dan gaan naar een, zeg maar, een tribute van Michael Jackson. En het zou gedaan worden door een Engelsman die daar onbekend staat. Als een van de beste in de wereld dat kan. Met zijn moves en dat soort dingen wel meer. En zijn stem. Nou ja, goed, ik zat in die zaal. Heel veel jonge lui om me heen. Dat vond ik dan wel leuk. Heel veel jonge kinderen die Michael Jackson weer hebben leren kennen, zeg maar. Samen met hun ouders. Ja, en de band begon te spelen. Ja, en ik irriteerde me al mateloos, want het geluid was niet goed. Dat kan je wel eens hebben in zo'n theater.

een heel andere beleving van hebben dan zo'n oude knar als ik daar kan genieten. En dat ze staan te dansen en ze staan mee te zingen met al die nummers van Michael Jackson. En ze staan helemaal uit hun panty te gaan. Ja, dat vind ik dan wel leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. En misschien ben ik dan wel een oude lul, hè? Laat ik dat voorop stellen. Ben ik gewoon iemand die gewoon altijd loopt te zeuren? Ben ik die twee mannetjes boven in dat, ja, in dat theatertje van de... Ja, van wat is het? De Muppets. En hoe is het? Warmloos!

Alex Warren en zijn nieuwe single heet Passenger. Maar dit was nog even Fever Dreams op Twente FM. Losser heeft vorig jaar iets meer inwoners bijgekregen dankzij verhuizingen binnen Nederland. In 2025 verhuisden 847 mensen naar Losser, terwijl 752 inwoners de gemeente verlieten. En dat betekent een positieve verhuissaldo van 95 inwoners. De meeste nieuwkomers kwamen uit Enschede, daarna volgde Oldenzaal en Hengelo. En ongeveer de helft van alle mensen die naar Losser verhuisden kwamen uit een buurgemeente. Ook bij de vertrekkers staat Enschede bovenaan als populaire bestemming. Daarna volgt Oldenzaal, Dinkeland. En de grootste verhuisafstand was van een inwoner die slim was en dacht, ik ga naar Schouwen-Duiveland. Zo'n 221 kilometer verderop. Als je ook nog de geboortes en sterfgevallen en buitenlandse migratie meerekent, dan groeide een aantal inwoners van Losser uiteindelijk maar met 3 personen. Het is maar even dat je het weet.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra nodig. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang 10 minuten vertraging. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

jij met deze plaat stil kan blijven zitten, vind ik dat erg knap. Ik kan het namelijk niet, ik moet altijd mee bewegen. Maroon 5 en Christina Aguilera. Dan beginnen we met het derde en laatste gedeelte, Weekend Henk. Voor deze zondag 18 juli 2026. Met nu, Teddy Swims.

weet niet of jij er last van hebt. Maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik zit hier te geeuwen, jongens, af en toe. Dat is niet normaal. Beetje lui en zo. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb er normaal niet zoveel last van. Maar vandaag heb ik er erg last van. Maar even serieus nieuws van je doornemen. Want Grand Café Markt 19 aan de Grote Markt in Oldenzaal is per direct gesloten. En de sluiting heeft niets te maken met bedrijfsuitvoering. Maar met vergunningen. Volgens eigenaar Barry Schopman zijn de bestaande exploitatie- en alcoholvergunningen vervallen nadat zijn zakenpartner uit het bedrijf stapte. En door die wijziging veranderde de rechtsvorm van het bedrijf, waardoor nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd. De gemeente Oldenzaal laat weten dat de meest recente aanvraag momenteel wordt beoordeeld. En zodra alle gegevens compleet zijn, volgt ook de inhoudelijke toets. Maar hoe lang dat proces duurt, dat is nog niet bekend. Volgens Schopman komt die tijdelijke sluiting op een vervelend moment, midden in de zomerseizoen. En hij hoopt dat de vergunning dan ook weer snel wordt afgegeven, zodat de Grand Café Markt 19 de deur weer kan openen. Er zijn andere horecazaken in Oldenzaal. Proeflokaal De Smokkelaar, die is wel gewoon geopend.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
9: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers, zonwering, heeft een doel.
9: De schaduwmakers uit het oosten.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in de brouwerie.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg is discussie ontstaan over een regeling voor oudere medewerkers. Die zouden de laatste jaren voor hun pensioen minder kunnen werken, terwijl ze bijna hun volledige salaris en pensioen kunnen behouden. Vakbond FNV zegt dat dit een recht is volgens de CAO. Maar Buurtzorg beoordeelt iedere aanvraag apart. 3 medewerkers kregen 0 op het request en hebben de vakbond ingeschakeld. FNV sluit een gang naar de rechter niet uit, maar beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Nog 1 keer naar zee of nog 1 keer een dagje naar de dierentuin. Voor mensen die ernstig ziek zijn is dat vaak een laatste wens, maar zo'n uitstapje is lang niet altijd eenvoudig. De wensambulance Oost-Nederland heeft daar nu een oplossing voor. Dankzij een nieuwe elektrische strandbrancard kunnen patiënten comfortabel op hun eigen brancard blijven liggen, ook op het strand of in een natuurgebied. De brancard is ontwikkeld door studenten van Saxion uit Enschede en gebouwd door een bedrijf uit Haaksbergen. Inmiddels is die al succesvol ingezet en ook andere wensambulances tonen belangstelling. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. En daarbij staat een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht. Morgen stijgt de temperatuur weer een klein beetje naar een graad of 23.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten extra. Diezelfde A12, maar dan vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 20 minuten vertraging. En de N319 voor de richting Winterswijk tussen de N18 en Winterswijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Tears for Fears. Een van de mooie platen die ze ooit hebben gemaakt. Advice for the Young at Heart op Twente FM. En ik weet niet of jij er wel eens last van hebt als je slaapt en droomt. Dat je dan ook begint te praten in je slaap. Dat mensen tegen je zeggen, weet jij wat je op mijn gezicht hebt vannacht? En wie is Marietje? Wie is John? Ja, dat zijn toch vervelende dingen als je dat meemaakt, hè? En dan kan je dat er onderuit proberen te komen door te zeggen, ja, maar ik heb gedroomd, ik weet het helemaal niet. Nou, dat bracht het idee bij de Romantics ook. Wat vertel je allemaal in je slaap? Talking in your sleep nu op Twente FM.

je radio en Maria. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk. Hier op Twente FM, zometeen na 3 uur. Michel Otter en zijn Otters jou. Ik spreek je volgende week weer. Nog een fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Yes, vrienden, vriendinnen, goedemiddag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Otto Show op Twente FM. Op deze zonnige zonnige zondagmiddag. Het is 19 juli 2026 en zometeen na het nieuws, dan beginnen we met een nummer waarin twee wereldsterren elkaar muzikaal uitdagen. Het klinkt een beetje alsof je op zo'n zonnig pleintje bent in Zuid-Europa. Beetje dansen, een beetje flirten. En die titel die bestaat uit precies hetzelfde woord, 2 keer achter elkaar. Weet jij welke plaats ik bedoel? Stuur dan even je gokje via de berichtenbox op twentefm.nl en dan hoor je na het nieuws of jij het goed hebt.
0: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorkum, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Koeweit. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Koeweit zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. 10 minuten extra ben je kwijt op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens. En de andere kant op tussen Beek en Duiven doe je er 10 minuten langer over ook. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

0: Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten. Van
1: de Otter Show.
3: Een zomerse plaats, spontaan dansen op het terras in Zuid-Europa. En twee wereldsterren die met elkaar een titeltje zingen met twee keer hetzelfde woord vlak achter elkaar. Matthijs en Rick, die hadden nog goed.

0: Come, zo heet het liedje van Camila Cabello en Ed Sheeran. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, misschien is dit wel voor jou de eerste vrije zondag van de bouwvak. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus morgenochtend geen wekker. Rustig aan met een kopje koffie in de tuin. Of misschien ben je al wel op weg naar je vakantieadres. Of zit je al lang op de camping. Je barbecue'tje vast aan te steken voor straks. Hoe je zondag er ook uitziet, de komende 3 uren zorg ik voor een geweldige soundtrack. Hey, we begonnen dus met dat liedje waar ik al die kleine hint over gaf, hè. Camila Cabello, Ed Sheeran en Bam Bam. En dit is die ontzettend fijne, ook al zo'n zomerse plaat. Oh, we zitten er zetten lekker in die zonnestraaltjes. Magnetic hoor je nu van de Bouwsa bij de Otto Show op Twente FM.

0: Michel Alter.
1: Ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Alter Show.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani. Je kent haar wel als frontvrouw van No Doubt natuurlijk. En Ekan, dat was het zangetje dat meedoet. Het liedje heette The Sweet Escape.
1: Otters Ontdekking.
0: Ja, het is alweer tijd voor Otters Ontdekking. En elke zaterdag en zondagmiddag dan zet ik een artiest of een nummer even in de spotlights. Omdat ik dan denk, dit verdient wel even net wat meer extra aandacht dan al die andere releases die dan zo op een vrijdagmiddag uitkomen. Of een vrijdagochtend. En deze keer, deze zondagmiddag, zijn dat Feline en Melle. En Feline en Melle, dat zijn twee jonge Nederlandse artiesten die muzikaal gezien wel echt lekker bij elkaar in het straatje liggen, kun je zo'n beetje zeggen. En hun nieuwe singeltje, die heet Remember Us. En dat is een beetje een popliedje. Die gaat over herinneringen die blijven hangen. Ook als mensen al lang er niet meer zijn, of als momenten voorbij zijn gekropen en al lang in het verleden liggen. En zo'n liedje dat dan langzaam maar zeker onder je huid kruipt en bij elke luisterbeurt je iets meer begint te snappen waar dit liedje nou eigenlijk over gaat. Dus vandaag, Otters Ontdekking, Feline en Melle met Remember Us.
1: Otters Ontdekking.

0: Zal ik niet doen. Vind ik niet aardig. Nee. Hey, fijn jongens. Ik had het nog niet gezegd. Maar het is natuurlijk gewoon zondagmiddag. En op zondagmiddag dan mag je altijd jouw verzoekjes indienen. En dan draai ik die voor je. En eigenlijk had Mireille dat gisteren al gedaan. Ja, dat vind ik echt heel grappig. Want ze begint met... Hallo, meneer Otter.
1: Ze zijn
0: meneer
1: tegen me.
0: Ja, dat vond ik echt heel lief. Maar goed, ze wou graag een liedje horen. Ton, dat is haar man, die vraagt altijd liedjes aan. En dit keer wou ze zelf een liedje horen. Nou, dat mag natuurlijk, Mireille. En als jij denkt, ik wil ook een liedje horen, Michel, hoe kan ik dat regelen? Dat doe je via de berichtenbox op twentefm.nl of via de app van 1Twente. Maar deze was dus voor Mireille, Whitney Houston en Step by Step.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg is discussie ontstaan over een regeling voor oudere medewerkers. Die zouden de laatste jaren voor hun pensioen minder kunnen werken, terwijl ze bijna hun volledige salaris en pensioen kunnen behouden. Vakbond FNV zegt dat dit een recht is volgens de CAO. Maar Buurtzorg beoordeelt iedere aanvraag apart. 3 medewerkers kregen 0 op het request en hebben de vakbond ingeschakeld. De FNV sluit een gang naar de rechter niet uit, maar beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Nog 1 keer naar zee of nog 1 keer een dagje naar de dierentuin. Voor mensen die ernstig ziek zijn is dat vaak een laatste wens, maar zo'n uitstapje is lang niet altijd eenvoudig. De wensambulance Oost-Nederland heeft daar nu een oplossing voor. Dankzij een nieuwe elektrische strandbrancard kunnen patiënten comfortabel op hun eigen brancard blijven liggen, ook op het strand of in een natuurgebied. De brancard is ontwikkeld door studenten van Saxion uit Enschede en gebouwd door een bedrijf uit Haaksbergen. Inmiddels is die al succesvol ingezet en ook andere wensambulances tonen belangstelling. En als laatste zie je nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. En daarbij staat een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht. Morgen stijgt de temperatuur weer een klein beetje naar een graad of 23.
12: Dennis Mooij van de ANWB. De regio rijdt het langzaam op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. En de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
13: Michel Otter met zijn Otter Show.

Nou, en zo gaat het liedje nog 40 seconden door. Ja, met een heel erg mooi ritueel einde. Of zoiets. Right beside you hoorde je Sophie B. Hawkins. Heerlijke plaat uit, nou, ik denk net eind jaren 90, begin zeros. Ik vind het een beetje moeilijk te plaatsen zo uit mijn hoofd, maar ik vind hem heerlijk in ieder geval. Kan ik iets voor je betekenen op deze zondagmiddag? Stuur dan een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik voor jou draaien wat jij gedraaid wilt hebben. Zo kwam Henk met de vraag of ik Bastien kon draaien met You've Got My Love. Maar natuurlijk, Henk.

ja, veel mensen die denken dat Dua Lipa haar artiestennaam is. Maar dat is niet zo. Het is gewoon haar eigen naam. Ze komt uit Albanië en Dua betekent liefde in het Albanees. Ja, ik kan heel goed Albanees, kan ik wel zeggen. Ja, en toen ze een klein Dua Lipaatje was, toen vond ze dat misschien wel een beetje een aparte naam. Maar inmiddels is het natuurlijk gewoon een van de meest herkenbare namen in de popmuziek geworden. Dus ach, ik zou er niet al te veel over inzitten als ik haar was. Hey, ik weet niet hoe jij fietst. Of je überhaupt fietst, dat is al vraag 1 natuurlijk. En of je dan een elektrische fiets hebt, of dat je op een mountainbike zit, of een racefiets, of een gewoon normaal ouderwets stadsfietsje. Of iets van een combinatie daarvan. Nou, ik was zelf van de week was ik bij de fietsenwinkel, bij mij in de buurt. En bij meerdere fietsenwinkels overigens, want ik doe natuurlijk aan kijken en vergelijk. En ik kwam er binnen, ik zeg nou... Ja, de verkoper zegt natuurlijk... Goh, kan ik je even ergens mee helpen? Nou, dat hoop ik altijd wel. Anders dan ben je niet helemaal op je plek daar natuurlijk. Maar ik zeg, dat kun je wel, ja. Ik heb nu een elektrische fiets en ik ben er helemaal klaar mee met die elektrische fiets. Ik wil gewoon weer terug naar een normale fiets. Ik wil mijn eigen energie gebruiken. Ik wil afvallen. Ik wil die 10 kilo kwijt die ik aan ben gekomen sinds ik elektrisch fiets. Dus verkoop mij maar even een normale fiets. Nou, die man die viel bijna achterover. Bijna wel. Hey, en over fietsen gesproken. Dit is Kik met Op Fietsen.

Heerlijk, Bruno Mars en Risk It All. Daarvoor Skik met Op Fietsen. Hey, als je nou in Enschede woont en je doet een aanvraag bij de gemeente voor een voor sociale zaken, WMO, noem maar wat. En dat wordt afgewezen. Dan blijkt dat als je dan bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeente, dat die Enschede's dan opvallend vaak gelijk krijgen nog voordat de officiële behandeling plaatsvindt. Nou, wat dat dan zegt over de manier waarop besluiten worden genomen, hoe aanvragen in behandeling worden genomen, dat is natuurlijk een hele interessante vraag waar onze collega's van 1 Twente in zijn gedoken. En hoe dat dan verder allemaal precies zit, dat lees je op onze websites 1twente.nl en twentefm.nl. Super interessant artikel. Lekker een long read om eens even deze zondagmiddag door te komen. Zometeen het nieuws van 4 uur, maar eerst nog even deze classic van Hall & Oates bij de Otto Show op Twente FM. Dit is Kiss on My List.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Oké, je kunt weer even meeraden met het volgende liedje na het nieuws van 6 uur. Want dan ga ik een nummer draaien dat klinkt alsof je een stekker in je goede humeur stopt. Een liedje met een sprankje energie, een vleugje hoop en een stem van een man die inmiddels onlosmakelijk verbonden is met Nederlandse muziekgeschiedenis. De titel verklapt iets over een leven vol vonkjes en stroom. Nou ja, welke plaat bedoel ik eigenlijk? Laat je gokje achter via de berichtenbox op twentefm.nl en dan hoor jij naar het nieuws of je hem te pakken had.
0: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens 1 keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Duitsland, ook voor de grens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.
13: Nou, en heb je hem geraden? De titel die had alles te maken met energie, spanning en een beetje magie. Nou, dit is Duncan Lawrence natuurlijk met Electric Live bij de Otter Show op Twente FM.

0: zo heet dat liedje dan ook. Electric Life van Duncan Lawrence.
1: De Otter Show met Michel Otter. Hoi,
0: hoi.
1: Twente FM.
0: Yes, wat fijn dat je er weer bij bent bij die enige en die echte Otter Show op Twente FM. We begonnen dus met die fijne plaat van Duncan Lawrence. Ik hou ervan. Hey, dat WK, dat zit er bijna op, hè. Bijna. Gisteren natuurlijk die knotsgekke wedstrijd van Frankrijk tegen Engeland. Hè. 6-4 of 4-6 was het geworden. Engeland had gewonnen. En vanavond dan die knotsgekke finale. Van Spanje tegen Argentinië. Of andersom, ik heb geen idee. Maar ik ga het gewoon kijken. Om 9 uur begint die wedstrijd. Ja, super tof. Wat gaat het worden, hè? Eerlijk gezegd hoop ik dat Spanje wint. Maar ik ben bang dat Argentinië wint. Ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Ja, misschien durf jij een voorspellingje te doen in onze berichtenbox. Durf je dat door te geven via twentefm.nl? Ik lees het graag. Wat denk jij dat die wedstrijd gaat doen? Spanje tegen Argentinië. Wie wordt er wereldkampioen? Dus ik zeg Spanje, wat zeg jij? Nou, ik ga even dat WK-liedje dan maar draaien van Shakira.

0: Philip Bailey.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh yes, tijd voor een nieuwe Otter Show Essential. Een nummer, ja, nou ja, ik moet gewoon eerlijk zijn. Dat wat mij betreft gewoon thuis hoort in de categorie. Sommige liedjes hebben helemaal geen speciale aanleiding nodig. Nee, je hoeft niet jarig te zijn. Je hoeft geen mijlpaal te vieren. Er hoeft geen groot verhaal achter te zitten. Soms, dan is een goed nummer gewoon een goed nummer. En deze plaat die ik nu ga draaien van Ben Howard, die heeft iets bijzonders. Die warme gitaar, die relaxte sfeer en vooral die boodschap. Blijf vooruitkijken, hou je hoofd omhoog. Een klein beetje muzikale positiviteit voor deze zondagmiddag. Dus gewoon omdat het kan. Ben Howard en Keep Your Head Up.
1: De Otter Show Essential.

0: Dit is echt een lekker liedje van Ravin Lenae. Die heet Saturday Night. Daarvoor hoorde je ook nog Jamiroquai, Little L. Ja, en eigenlijk, misschien moet ik het helemaal niet vertellen, maar ik was eigenlijk van plan om daar tussendoor gewoon mijn talk te doen. Hè? Gewoon een praatje tussen die twee liedjes door. Maar ik was niet aan het opletten. Nee, dus ik moest heel snel schakelen. Ik druk wel op start. Toen kwam dat liedje. Ja. Alsof ik het voor het eerst doe vandaag. Ja, is niet zo hoor. Nee, ik doe dit nog maar een jaartje of 26, 27, weet ik veel. Kan ik nog iets voor je doen, mensen? Stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik voor jou nog een liedje draaien als je dat wil. En als je dat niet doet, dat vind ik ook niet erg. Nee hoor, dan draai ik gewoon zelf de liedjes, kies ik ze zelf uit. Vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Doe ik ook met heel veel plezier voor je. Ja. Hey, zometeen het nieuws van bijna 5:03.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.
11: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken, BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg is discussie ontstaan over een regeling voor oudere medewerkers. Die zouden de laatste jaren voor hun pensioen minder kunnen werken, terwijl ze bijna hun volledige salaris en pensioen kunnen behouden. Vakbond FNV zegt dat dit een recht is, volgens de CAO. Maar Buurtzorg beoordeelt iedere aanvraag apart. 3 medewerkers kregen 0 op het request en hebben de vakbond ingeschakeld. FNV sluit een gang naar de rechter niet uit, maar beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Nog 1 keer naar zee of nog 1 keer een dagje naar de dierentuin. Voor mensen die ernstig ziek zijn is dat vaak een laatste wens. Maar zo'n uitstapje is lang niet altijd eenvoudig. De wensambulance Oost-Nederland heeft daar nu een oplossing voor. Dankzij een nieuwe elektrische strandbrancard kunnen patiënten comfortabel op hun eigen brancard blijven liggen, ook op het strand of in een natuurgebied. De brancard is ontwikkeld door studenten van Saxion uit Enschede en gebouwd door een bedrijf uit Haaksbergen. Inmiddels is die al succesvol ingezet en ook andere wensambulances tonen belangstelling. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het wisselvallig en ook is het minder warm dan de afgelopen week. De maxima komen niet verder dan een graad of 21 vanmiddag. En daarbij staat een west- tot noordwestenwind die in de loop van de dag toeneemt in kracht. Morgen stijgt de temperatuur weer een klein beetje naar een graad of 23.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Zo heet het liedje. Offenbach samen met Legiek en Wasted Love bij de Autoshow op Twente FM. Ik ga even muziek draaien van Nothing But Thieves. Ja, je kent die band wel, we draaien ze regelmatig. Hè? Welcome to the DCC komt wel eens voorbij. En Sorry draaien we wel eens. Maar ja, die band die bestaat inmiddels ruim 10 jaar. En ja, ze zijn een nieuw hoofdstuk aan het schrijven. En ze zijn letterlijk teruggegaan naar waar het ooit voor hun begon, naar hun roots. Voor de opnames namelijk, voor een nieuwe studio Stray Dogs, dook ze opnieuw de Angelic Studios in. Dat is dezelfde plek waar ook hun allereerste album ontstond. En dus ja, dan is het cirkeltje mooi rond voor ze. Een band die gegroeid is van kleine zalen naar grote podia en toch weer teruggaat naar de plek waar het allemaal begon. Van dat nieuwe album Stray Dogs is dit hun singeltje Evolution. MUZIEK

0: Bring Me In, Sam Fender samen met Olivia Dean. Nee, terwijl ik hier zo in de studio zit, kan ik naar buiten kijken. Ik kijk uit op de Wilhelminastraat in de Oldenzaal. En ik moet toch iets daarover vertellen, wat ik eigenlijk nu al 1 uur en 3 kwartier aan het bekijken ben. Er is een meneer met een hartstikke mooie auto. Die is hartstikke trots op zijn auto ook. Maar hij is dus ook al echt 1 uur en 3 kwartier bezig met het poetsen van die auto. En echt ieder naadje, ieder stukje glas, ieder stukje metaal, ieder stofje, alles wordt aangeraakt en helemaal schoongemaakt. Ik vind het mooi, die toewijding. Hè? Dat is een stuk mooier dan hoe ik dat doe. Hè? Want ik flikker gewoon €15 over de balk en rij even door de wasstraat heen en ben met 2 minuten klaar. Deze man is gewoon nu al 1 uur en 46 minuten sinds ik hier ben bezig met zijn auto. Hij staat echt te blinken in het zonnetje. Die man, ik denk dat hij net vakantie heeft. En dat hij nog even moet wennen aan zijn vrijheid. En dus maar wat te doen zoekt. En dan dus lekker zijn autootje aan het wassen is. Ik vind het wel mooi hoor. Ja, ik vind het echt een prachtig, prachtig, prachtig iets. Over prachtig gesproken zeg, hey. Dit liedje zou wel eens een hit kunnen worden. Milo en AO Technology.
1: She work it, girl, she work the bull. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

Anyone van Justin Bieber hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. En het is bijna 5 uur, bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. Maar eerst nog even Ray en Where Is My Husband.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseist en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel.

0: tijdje geleden draaide ik deze ook al. Nou, dat is toch ook grappig. Kurt Nielsen en She's So High.
1: De Otter Show Essential.
0: Hey, dat is helemaal niet het goede jingletje, bedenk ik me nu. Nee, het zullen we even opnieuw doen dan. Hup, zo, oké. Okay.
1: De Otter Show met Michel Otter,
0: ja.
1: Twente FM.
0: Oh ja, ingewikkeld hoor. Ja, moet je wel het goede knopje selecteren, anders gaat alles mis. Dat merk je wel weer. Hey, goedemiddag, welkom. 5 uur geweest bij de Otter Show op Twente FM. En we begonnen dit uurtje dus met dat liedje van Kurt Nielsen. Hè? She's so high, high, high. Wat een lekker liedje is dat. Zeker weten. Hey, fijn dat je er bent. Ik ben er nog tot 6 uur en daarna, ja, dan begint het pas echt, hè. Weekendfinale met Hielke Reefman. Dat is allemaal voorprogramma dit. Ja, ik ben hier gewoon om jullie een beetje warm te maken. Voor als zometeen Hielke hier dan is. Heel erg fijn, jongens. Hey, en ik ga dit uur vooral heel veel fijne muziek draaien. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik voor jullie ga doen dit uur. Gewoon lekker veel muziek. Lekker veel genieten samen met elkaar. Wat dacht je hiervan, Jonas?

Twee stemmen die je uit duizenden herkent. En één nummer dat nog altijd klinkt alsof die gewoon gisteren pas is opgenomen. Queen en David Bowie en Under Pressure hoor je bij de Ottershow op Twente FM. Ja, en dit liedje, dat is eigenlijk nooit gepland als een hele grote samenwerking. Hè? Queen was in de studio in Montreux bezig met wat nieuwe muziek. En David Bowie die was daar toevallig ook aan het werken in diezelfde studio. En ja, ze hadden wat tijd over. Ze begonnen een beetje samen zo te jammen. En uit die spontane jam-sessie ontstond dus één van de meest iconische nummers uit de jaren 80. En soms ontstaan dus die mooie dingen zonder dat je helemaal een plannetje ervoor hebt. Ja, net als dit radioprogramma. Dit heb ik ook nooit een plan voor. Ja, dat is niet helemaal waar, hoor. Hey, daarvoor ook nog Oscar and the Wolf en Angel Face. Dat liedje had ik ook al heel erg lang niet meer gehoord. Ik had hem bijna niet herinnerd. Net als deze van Becky Hill en David Guetta. Remember.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Do. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het college van Wieren wil 120.000 euro uittrekken voor groot onderhoud en verduurzaming van het akkerhuis in Rectum, Ypelo. Het dorpsgebouw is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en wordt ook gebruikt door verenigingen en basisschool De Akkerwal. Met investering wil de gemeente ervoor zorgen dat het akkerhuis ook de komende jaren veilig, duurzaam en goed bruikbaar blijft. De gemeenteraad buigt zich eind augustus over het voorstel. Oldenzaal is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Na 3 jaar neemt Geert Christenhuis afscheid en daarom kunnen dichters zich vanaf nu aanmelden voor zijn opvolging. Ervaring is niet het belangrijkste, ook nieuw talent krijgt een kans. De nieuwe stadsdichter schrijft de komende 2 jaar gedichten over gebeurtenissen die de stad bezighouden, van feestelijke momenten tot actuele ontwikkelingen. Aanmelden kan via de website van Stichting Cultureel Initiatief Perspectief. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag was het een wat wisselend weerbeeld. We zagen zon, maar er waren ook veel wolken. En dat verandert morgen niet echt. Ook morgen is het een gaan en komen van zon en wolken en er is kans op een lichte bui. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Va Olfi d'Arte van Emma Heesters en Rolf Sanchez. En daarvoor nog Eliza Doolittle en Pack Up. Fijne muziek op Twente FM.
1: Yeah.
0: Ja, dat vind ik dus ook inderdaad. Dit is ook leuk. Backstreet Boys en I Want It That Way.

genoemd Shane Boos. Want dat is eigenlijk de artiestennaam van, of de gewone naam van Somber. Wat dus weer de artiestennaam is van Shane Boos. Die gast die komt uit Amerika, uit New York om heel erg precies te zijn. En nou, zijn carrière begon niet via een grote platenmaatschappij of via een talentenjacht, maar nee, TikTok, dat was weer de boosdoener of de goeddoener misschien wel. Korte stukjes muziek op TikTok en dan langzaam maar zeker een trouw publiek opbouwen. Dat is nou een mooi voorbeeld van hoe nieuwe artiesten tegenwoordig niet meer wachten op een platencontract, maar zelf hun publiek weten te vinden. En daarvoor hoorde je ook nog Mai Tai en History. Nou, dat ging heel anders in de geschiedenis inderdaad. Zometeen hoor je 24/7. Slave to the Music en Go West met Call Me Shell. En dan straks, na de klok van 6 hoor je ook... Oh nee, na 6 uur moet ik zeggen. Nou ja, het is flauw dat ik dat zeg. Maar na 6 uur hoor je Hielke met Weekendfinale. Ik ben er morgen weer om 1 uur met Door de Middag op Twente FM. Nu dus Go West met Call Me...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
15: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het college van Wieren wil 120.000 euro uittrekken voor groot onderhoud en verduurzaming van het akkerhuis in Rectum Ypelo. Het dorpsgebouw is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en wordt ook gebruikt door verenigingen en basisschool De Akkerwal. Met de investering wil de gemeente ervoor zorgen dat het akkerhuis ook de komende jaren veilig, duurzaam en goed bruikbaar blijft. De gemeenteraad buigt zich eind augustus over het voorstel. Oldenzaal is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Na 3 jaar neemt Geert Christenhuis afscheid en daarom kunnen dichters zich vanaf nu aanmelden voor zijn opvolging. Ervaring is niet het belangrijkste, ook nieuw talent krijgt een kans. De nieuwe stadsdichter schrijft de komende 2 jaar gedichten over gebeurtenissen die de stad bezighouden, van feestelijke momenten tot actuele ontwikkelingen. Aanmelden kan via de website van Stichting Cultureel Initiatief Perspectief. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag was het een wat wisselend weerbeeld. We zagen zon, maar er waren ook veel wolken. En dat verandert morgen niet echt. Ook morgen is het een gaan en komen van zon en wolken en er is kans op een lichte bui. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Het college van Wierden wil 120.000 euro uittrekken voor groot onderhoud en verduurzaming van het akkerhuis in Rectum, Ypperlo. Het dorpsgebouw is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en wordt ook gebruikt door verenigingen en basisschool De Akkerwal. Met de investering wil de gemeente ervoor zorgen dat het akkerhuis ook de komende jaren veilig, duurzaam en goed bruikbaar blijft. De gemeenteraad buigt zich eind augustus over het voorstel. Oldenzaal is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Na 3 jaar neemt Geert Christenhuis afscheid en daarom kunnen dichters zich vanaf nu aanmelden voor zijn opvolging. Ervaring is niet het belangrijkste, ook nieuw talent krijgt een kans. De nieuwe stadsdichter schrijft de komende 2 jaar gedichten over gebeurtenissen die de stad bezighouden, van feestelijke momenten tot actuele ontwikkelingen. Aanmelden kan via de website van Stichting Cultureel Initiatief Perspectief. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag was het een wat wisselend weerbeeld. We zagen zon, maar er waren ook veel wolken. En dat verandert morgen niet echt. Ook morgen is het een gaan en komen van zon en wolken en er is kans op een lichte bui. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemd.

0: Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9:00 wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Goed nieuws voor woningzoekenden in Dinkelland. De gemeenteraad heeft namelijk ingestemd met de bouw van 58 nieuwe woningen. Veruit de meeste, 50 in totaal, komen in Rossum. Daar kan na jaren van vertraging eindelijk worden begonnen met een nieuwe woonwijk en de herontwikkeling van een deel van horecagelegenheid Hutten. Ook in Oud-Marsum en Deurningen komen nieuwe woningen. Volgens de gemeente is dat hard nodig omdat de vraag naar woningen groot blijft. Het water wordt nu ook in Twente schaarser. Waterschap Vechtstromen neemt vanaf nu maatregelen om de droogte het hoofd te bieden en laat minder water vanuit het Twentekanaal het gebied instromen. Dat kan gevolgen hebben voor het beregenen van landbouwgrond. Volgens het waterschap is er voorlopig nog weinig regen in aantocht. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag was het een wat wisselend weerbeeld. We zagen zon, maar er waren ook veel wolken. En dat verandert morgen niet echt. Ook morgen is het een gaan en komen van zon en wolken. En er is kans op een lichte bui. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock'n'Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will leven in de brouwerie.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland. Maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het weer van Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Goed nieuws voor woningzoekenden in Dinkelland. De gemeenteraad heeft namelijk ingestemd met de bouw van 58 nieuwe woningen. Veruit de meeste, 50 in totaal, komen in Rossum. Daar kan na jaren van vertraging eindelijk worden begonnen met een nieuwe woonwijk en de herontwikkeling van een deel van horecagelegenheid Hutten. Ook in Oud-Marsum en Deurningen komen nieuwe woningen. Volgens de gemeente is dat hard nodig omdat de vraag naar woningen groot blijft. Het water wordt nu ook in Twente schaarser. Waterschap Vechtstromen neemt vanaf nu maatregelen om de droogte het hoofd te bieden en laat minder water vanuit het Twentekanaal het gebied instromen. Dat kan gevolgen hebben voor het beregenen van landbouwgrond. Volgens het waterschap is er voorlopig nog weinig regen in aantocht. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag was het een wat wisselend weerbeeld. We zagen zon, maar er waren ook veel wolken. En dat verandert morgen niet echt. Ook morgen is het een gaan en komen van zon en wolken. En er is kans op een lichte bui. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
14: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
16: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
17: Want we will live in de brouwerie.
16: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het weer van Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Goed nieuws voor woningzoekenden in Dinkelland. De gemeenteraad heeft namelijk ingestemd met de bouw van 58 nieuwe woningen. Veruit de meeste, 50 in totaal, komen in Rossum. Daar kan na jaren van vertraging eindelijk worden begonnen met een nieuwe woonwijk en de herontwikkeling van een deel van horecagelegenheid Hutten. Ook in Oud-Marsum en Deurningen komen nieuwe woningen. Volgens de gemeente is dat hard nodig omdat de vraag naar woningen groot blijft. Het water wordt nu ook in Twente schaarser. Waterschap Vechtstromen neemt vanaf nu maatregelen om de droogte het hoofd te bieden en laat minder water vanuit het Twentekanaal het gebied instromen. Dat kan gevolgen hebben voor het beregenen van landbouwgrond. Volgens het waterschap is er voorlopig nog weinig regen in aantocht. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag was het een wat wisselend weerbeeld. We zagen zon, maar er waren ook veel wolken. En dat verandert morgen niet echt. Ook morgen is het een gaan en komen van zon en wolken. En er is kans op een lichte bui. Morgen wordt het niet warmer dan zo'n 22 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-pop band BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK-voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende twee WK's zijn al toegewezen. Dus ze kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
8: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
8: De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister me niet. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuws dan. Het is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, door 20 tot 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judith Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.